Hier is een geweest en ook genaamd Ray Charles voor de Women Sensuous Women geweest van Ray Charles op Rampart Radio op een CO.net. Ik vond het nog goed, dat zijn woorden geleerd. Ik kon het niet aflezen. Nie. Maar anyway, op het voor Barbara Mandrell met Can People Play, dan af voor Billy Swan met Wedding Bells en dan voor Charlie Rich, They Won't Be Anymore. Drie naar op Rampart Radio op een CO.net. Lekker luister, hulle maak zo. So.

Ik heb eens een gezang geweest die ook genaamd, wat zijn naam? Troy Reach geweest. Troy Reach geweest alweer met They Won't Be Anymore op Ramkwet Radio. Wat voor David Allan Coe met Mona Lisa Lost His Smile. Dan voor You Better Move On van Johnny, George Jones en Johnny Paycheck. Dan Loving Arms, ook een liedje van Charlie McLean. Drie in een rij op ramkwetradio.co.za.

0: Griesdag is ingewees door Charlie McLean Griesdag vir jou Loving Arms op raamkatradio.co.za. Wat vir jou lukkie van my ook genaamd Jimmy Dean. Vanaan sy voorlaatste eniekie, lukkie genaamd Big Bad John. En net na hom vir jou vanaan sy laatste ene, maar een speciale versoek of een speciale, om te sê, tribute of, na so ietsiekie, maar op wat vir jou net na hierdie eniekie. Jy kan nie vir jou, is een lukkie vir jou gesing door Jimmy Dean, Big Bad John, van ons tweede laatste ene, van ons laatste ene, weer van die rekening af, nie van die plate af, nie so. Maar ja, ek gaan even jou, die laatste ene van die plate van die jare 70's, Jimmy Dean, klink so.
1: Big John, Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie.

Se ti nabij mij, dat ik jou kan vrij. Net een bikje nader, breek die spazie tussen ons.

elke donderdag aand van 7 tot 9 bied André en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.

0: Ramtat Radio bied dan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway pers in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway pers.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van alles hier vanuit Kempton Park. Ja, op hierdie stadium is dit nog net ek hier achter die stokke. André sê, hy voel nog nie heeltemal 100% nie, en ons sit maar liefst in die huis en uitsaai, want op die stoep is dit bykie koelerig, so, ja, maar hy het die program opgestel, en hier is nogal mooi muziek, toe ek het nou ingelaat, toe het ek gesien, ja nie, ons kan nogal daarna luister. Ek wil net gaan die volgende mense sê, welkom sê, Francis het gesê, sy luister, en dit lyk vir my, Marie het gesê, sy luister ook, ons skoons is daar van Pieter Tief, ja, Francis en haar familie natuurlijk, haar ma en pa, Annelie en Thomas, en haar verloofde Jan, en natuurlijk my ma, luister, en my sissies Lynette en Sonja, Sonja is van Australië, en ons vriendin Diana en haar man, ook daar van Australië, dan, ek is seker daar van Ibi sit ook achter die, abysiek mikrofoon, achter sy phone of sy laptop en luister, dan die mense van Ierland, ek dink nie ek het laatst keer julle gegroet nie, maar as julle luister, welkom, die Kimberlite, en Duif, nou wie sy muziek ons dinsdag aand geluister het, baie welkom, en Elise Gous, sy het ook vir my gesê, sy gaan luister hier van Bonaire Park, en ek dink amper ek het laatst week vergeet, of dinsdag aand vergeet om haar naam te noem, maar sy het ook geluister, en ek is seker af, en sy luister vanavond weer. Goed, kom ons begin met lekker muziek en André het hier vir ons ingesit. AJ de Vos met Lucille. Alex Kloete, waar gaan ons heen? Rose Garden van Barbara Rey en Armand Steenkamp met Johanna van Saldanha.

Dit is baie mooi so, en dan is dit julle groep mense wat saam getoer het en so aan, die orkest met hulle gades en nog ander mense was ook saam, maar doen julle self een gunsting van, gaan kyk dit bykie. Ok, kom ons gaan aan met die muziek soos ek nou gesê het.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar het julle nou Liefiegse programme, so onthou hy is morgenmiddag op van 3 uur tot 5:30 met sy gouwe treffers. En ja, hy het sy ander programme ook geneem, want hy morgen ochend 9 uur na sy ochendstilte is Rosaan, na advertentie kom net na, met haar op en wakker. Ja, ek het so geluister na die liedjes van die danstreffers. Goed, dit was toen nou nie Manuel wat Donkerbrein oorgesing het nie, en hy Casanova is gesing dier Nadine. Ja, en dit was daar in Ronnie Beltje wat Ramp het gesing het. Verskoon maar, ek weet nie, kom as die honde nou opgewonde hier so nie. Ek denk is tyd dat hulle moet uitgaan, of Luna sien weer iets hier so in die gang, ek weet nie. Ok, kom ons gaan aan en ons luister nou na die Klipwerfboerorkest met Hand aan Wikkel. Dan Don Williams, Some Broken Hearts Never Mend. Dan wil jy dans, Carina. Ek denk hierdie word gesing door Frans van Elisabeth. Ek het vermoed hy kom ook van een so'n combinatie album af, maar ek het Frans van Elisabeth sy naam ingezet. Dan Len Campbell, Help Me Make It Through the Night. En dan kom Rosaan's advertentie wat ek net nou veel van gepraat het.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my, Janet Oorsee op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
2: Ja, kusprogram is maandagmiddag van 5 tot 7 net voor Pieter se program, dis mos maandag. Ja, ons het nog nie wel, ek het nog nie advertentie vir Pieter se program, dis mos maandag nie, maar as jy na die ander programme luister wat Jannie aanbied en hy self saam met Jannie, dan sal jy daar advertentie ook hoor. Ok, ons gaan nou luister na Neil Herbert, She's a Woman, Pieter Koen met Tattoo en Pieter Riesmuller en alias DJ Ossewa met Stikkie van 'n Merwe.

Ja, en die skare juig, en dit is hy nou gewees met so medley van sy muziek, en dit is een medley van 9 minute lang, en ek het rare gedinke gaan om sny, maar ek het te lekker geluister, toe laat ek hom maar dwars deur speel. So, dit was een lekker vrolijke muziek wat die Duitsers al ewig vir ons bring. Ok, ons stap aan, en ons kom nou by hierdie Harvey Lusberg, hy is een muziekpromoter. Hy het hierdie volgende oukies ontdek en hy het aangebied om hulle bestuurder te wees en hy het ook geen gras onder sy voete laat groei nie en hy het spoedig vir Mickey Most, een muziekuitgever van Amerika, retour vliegkaartjie, gefinansier om die jong seuns van hulle was toe nog skaars 15 jaar oud, wat die groep Hummits vorm, te kom kyk in Britannia. Mickey het gehou van wat hy sien, en het onderneem dat hy hulle sal bemark, hulle roemstrek oor byna een dekade, van 1963 tot 71, waar hulle somme baie treffers oplever. Die ene wat ons nou vandag na luister, is een van hulle grootste, of een van hulle mooiste vir my, is My Sentimental Friend, Hummits.

0: okay, madam, just pull over by the side. 110 in a built-up area is a serious crime, particularly on a bicycle. And where do you think you're going, sir? Traveling in two directions, one, sir, down a one-way street.
1: As hy, Pip Freeman, Ballad of a Traffic Cop. Ok, ons is by die koning van rock en hy het geen bekendstelling nodig, jylle ken hom. Hy is geboor op 8 januari 1935, oorleer op 16 augustus 1977. Elvis Aaron Presley, geboor op Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel natuurlijk. Ok, ons luister na Elvis Presley met een van sy ander groot treffers en die liekie is In the Ghetto. In die slums, ne? Dit is die ghetto.

Slade, my oh my. Ja, ek het, skielik het ek dit my nou weer bygeval. Ek het net nou gepraat oor hy groep wat ons opgesels het. En ek kon nie op die naam kom nie. En ek het nou gedink en ewe skielik toe strijk my. Dit was Skype gewees. Hoeveel van julle was op Skype? En soos ek sê, hy het oor nacht sommer net, het hulle het een dag gesê, hulle gaan hom nou stop, en een week later toe stop hulle hom. So ek het al die contacts en al die gesels, ons het boeken vol gesels daar so, en dit is als net in die niet, en het verdwijn. Right, op Skype, dis die plek. Die groep Smokey, hulle was al onbekend vir hulle groot treffer, wat erin was dit? Jep, natuurlijk, Living Next Door to Alice. Hulle is van Britse afkomst en het begin as The Yen. Het lang lijst treffers wat strek vanaf Oktober 1963 en hulle het die brander dier die jare gerei en so onlangs soos die begin van, wel nou 2 jaar terug, het hulle nog rondreisende toere gedoen. Hulle bekendste treffers, Living Next Door to Alice, Don't Play Your Rock and Roll to Me, Lay Back in the Arms of Someone, If You Think You Know How to Love Me, en dan die liedjie wat ons nou gaan luister, hier is Mexican Girl van Smokey.

Smokey en hulle het gesing Mexican Girl. Ons het vir Letty, goeiemiddag Letty, jy sê goeiemiddag, jy hoop het gaan goed, jyp, het gaan goed Letty, ek wil net groete stuur aan my pa Henny, ma Grieta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en dan vir Abigail en vir amal wat saamluister. Die program is baie mooi, dankie. Dankie vir julle, Letty, en geniet die rest van hom, daar is nog julle drie kwart uur oor, wat julle saam kan geniet. Ok, die volgende op die draaitafel het ek weer eens vir Vicky Leandros. Sy is gebore in Griekenland en haar pa was ook een beroemde komponis gewees, muzikant en sanger, by name Leandros Papatanasios. Vandag sing Vicky vir ons een van die liedjies wat hy aanvanklik beroemd gemaakt het en ons luister na een, dit is eintlik meer Demis Roussos se liedjie hierdie en dit is Goodbye My Love Goodbye. Demis Roussos het hom ook gesing, maar dit is al twee Grieke, so dit is seker hoekom die liedjie so populair is by hulle, want die bezoekie kom daarin voor. Kom ons luister.

As hy, daar was hy saam met Joanna Field gewees, en die een net voor dit saam met Billy Forrest. Dit is Gene Rockwell. Die Kelsels, hulle Amerikaanse familie van 6 kinders en die ma, hulle sing vanuit Newport, dit is op Rhodes Island. Die twee broers, Bob en Barry, het in 1965 beginne saamspeel, en so met die verloop van tyd het die rest van die familie ook ingetrek. Hulle ouderdom het gewissel van 8 tot 19 jaar. En die ma Barbara was die laaste een om ook by hulle aan te sluit in 1967. Die 1970 televisiereeks oor die Partridge Family was geskoei op hierdie musikale familie. Die snit waarin ons gaan luister van hulle het tot nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 gestyg. En ja, kom ons doen sommer die hulle was ook eindelijk bekend as die Partridge Family. Ja, so as hierdie ene klaar is, dan luister ons sommer dadelijk. Dit is Indian Lake van 1968, en dan luister ons na die Partridge verhaal. Dit is diezelfde mense, net aan ander hoedanigheid, en hulle doen vir ons, I think I love you. Hier, kom, die kousel.

Dit was die Fleetwoods in 1959, het hulle Come Softly To Me gesing, en net voor het was Peanut Butter Conspiracy, Hold On What You Got, Cause It's Good and Justify. Ok, ja, ons staan nader aan die eindeskant toe, kom ons maak hierdie die tweede laaste ene, en dit is natuurlijk Priscilla Maria Veronica White. En wat is haar verhoognaam? Ja, natuurlijk Cilla Black. Sy is gebore 27 Mei 1943, oorlede op 1 Augustus 2015. Cilla was die Engelse sangeres, televisieaanbieder, actrice en skrywer. Skryfster dan seker. Sy begin haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar enkelspelers Anyone Who Had A Heart en You Are My World het albei in 1964 die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk behaal. Ons luister Cilla Black alias Veronica White natuurlijk en die liedjie wat sy vir ons bring is Conversations, oor die kracht in hierdie stem wat ek elke keer sê wanneer ek haar speel.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: As we dance, dance, dance. Goedenavond, Romke Dronie op een zee, op een zeil. Vrijdag gaan samen op nog een 60 dag. Was het lekker? Is het lekker? Hey, goedenavond en welkom bij Romke Dronie op een zee, op een zeil. Wat hier op een zee is, die vanavond om samen hier te keren. Hoe, papi! Lekker Romke Radio en dan natuurlijk een beetje rugby, een beetje later. Soos my vorige bij vanavond geselskap, hou jy op Romke Radio op een zee, op een zin. As jy nie weet wat aangaan, as jy denk jy achter die mic is heeltemal marvelig, jy sê, is absoluut reg. Welkom is vanavond, die eerste keer is, en kop is jy jou laatste keer is, het jou duizendste keer is, welkom terug. As jy later is gaan inskakel, moet nie jou probleem ons in die maak nie. Hey, op Romke Radio is altijd paar punten voor, is vrijdag aand. Oeh, lekker, lekker. 6:30, samen hier nog goed, dank je dat je ingeschakeld is. Dank je weer samen, kan je onder gewoonte 066-0323-973. Natuurlijk, WhatsApp! WhatsApp, lijn. Hey, lekker, lekker, lekker, lekker. Nou, als je weer aan de blauwbel is, wil ik voor jou zeggen, welkom. Welkom, ik weet, jij... Je loopt zo'n paard wat met koel gelei wordt. Nou, ik wil veel zeggen, als je vanavond 6 jijgers vat, nou al, dan gaan je die game mis. Als je nou 6 jijgers vat, gaan je die game mis. Voor het stadig, papa, voor het stadig. Wat buiten na die tijd, nee. Natuurlijk wil ik veel zeggen, bye bye, welkom. En het is lekker om samen met jou te keer. Ik hoop dat je lekker week gaat. Hoop je oren is lekker. Gelat zak nou op je uitsteek is een goeie vierkie brand, dat is naweek, papi, dat is naweek. Dat jy al in die voorhuis sit, of in die voorportaal, of in die kombuis sit, zolang jy die voorkie klop, al sit jy met een kopje koffie. Dat is een mix, dat is een make a difference to me, hey. En dan wil ik bij jou sê, ek sit in die studio met een kopje koffie, so, was het lekker, is het lekker. Mag ik weer malles en doen alles hier op Romke Radio op C.Zeran. Nou ja, ek wil vir jou sê, kry dit uit jou systeem. As jy een blauwbal ondersteuner is, gaan ons jou gauw vinnig help. Kry dit net uit, kry dit net uit. Hier sê nou op Romke Radio op in 7.0. Speciaal vir al my blauwbal chommies. Sterkte vir vanavond. En ek is seker ons gaan een paar voice notes kry waar die ballo ook sterkte toe wens. En wie wat? Good luck to them. Hier sê nou op Romke Radio op in 7.0.

Nou ja, zo'n groot man af in Tjaninse Valley af. Oh, als je dat op een mooie plek wil zien, dan ga je daar naar Tjanin. Hey, die hoofdman voor 100 is Johan van Molendorf. Al die paar af in Tjanin en zijn familie zijn vanaan keer hulle bisjes los. Hier op Ramkatradio.co.za. Hij sê, goeienaand, goeienaand. Al die goeie mense van Ramkat. Hey, kijk eens, as een ou met de boodskap zo beginnen. Hey, dat brandt mijn baas als een altaar. Hey, ou sê, mag jullie een awesome naweek, hè? Gaan jullie rugby natuurlijk een beetje later? En groete van die Van Molendorfs van Janine. Hey, die burgemeester van Janine, Johan van Molendorf en zijn familie. Welkom, hoe groot is altijd lekker om samen met jou te keren. Nou, Johan, ik neem maar na my show, dan gaat jy ook zeker die rugby. Kijk, skree jullie voor die blauwbille? Of, Johan, skree jullie voor Leinster, die venster?

0: Als ik fijn de makkel anders hier op Ramke Tranio met ze. Hier wil ik
1: in
0: blij nemen. Maar ik hoef, ik zei niet dat wat jij moet doen. Natuurlijk, jij kan zolang in blij als wat jij wil. Je is altijd welkom hier op Ramke Tranio. En ik weer die vierde brand in die uitstekjes lopen. Het gaat top, stop, stop. Ze krijgen een prachtige boodschap van een jong man wat ze. Goeienaand Ramke Tranio. Dit is mijn eerste boodschap. Na Ramkat Radio, maar ons luister al een geruime tyd. Die vuure hier by ons brand skouerhoogte en die Bluetooth speaker speel dat hy blaar. Ernst van, julle sal nie glo nie, Wolmaransstad. My, was jy al in Wolmaransstad? Weet jy waar is Wolmaransstad? Ernst, ek wil vir jou sê, bye bye, welkom, vrienden en familie daar in Wolmaransstad. My, yes, like it, as het so koud is. Drama naai, welkom, bersies. Nou ja, bye bye, dankie, Ernst, vir die prachtige boodskap, boop jy en jou vrienden en familie, maar die skouerhoogte vieren en die Bluetooth, wat blaar, ek is seker, die Bluetooth loop topnommers. Niks is ou JBL, wat ou dingetjie kan stamp nie. En

Dankzij mensen van Alexander Baai, baie welkom vanavond hier in die Wissel Club. Dit is ons geliefkoosde plekje om muziek te maken. We zien hier ook mensen van buitenkant van Alexander Baai wat ook hier komt dans. Baie welkom jullie ook, geniet die dans samen met ons. Ons het met die Willie Baalman gepraat, het gesê hy gaan die bar voor ons ophou tot laat toe vanavond. So ons kan lekker dans vanavond en jylle kan gaan en jylle glaasjes daar gaan volmaak. En dan wil ek ook graag hê my orkest in jylle voorstel. DBA of DBA aan die rechterkant is Bux Monster, hy speel die basgitaar. Na Kobus Jonker, hy speel keyboard. En daar ander is van Seil, speel ook keyboard en hy hanteer ook die elektroniese drummer vir ons. En my naam is David en ek gaan een paar lekker liedjes ook vanavond vir julle speel. En ek hoop julle geniet het saam met ons. Het is altyd lekker vir DBA om vir julle muziek te maak. En om muziek te maak vir so een paar lekker mense wat kan lekker dans. Want Alexander Baaise mense is alle kant dans, soos hulle sê. Geniet het, geniet die avond saam met ons. Lekker dans.

As jy gemiddel snotkop hier op ramkadraan.co.za. Ja, nie, dis nie een lightie wat klein is nie, dis een groot mens hier nie. Snotkop op ramkadraan met activiteite wat belangrijk is. Na een andere uitsteekje en een braaivlees vierkje en een toestepje is baie, baie belangrijk vanavond. So hou rekord, hou rekord. My prachtige boodskap in legendarische Jaco Kutsie. Welkom Jaco, my maat. Yay! Lekker, lekker, lekker. Jaco van Griekwastad, sy naam, oompie. Hoop het gaan goed. Dis Jaco hier van Griekwastad, sy valley. Hy sê die Noordkaap is lekker koud, maar gelukkig het ons ook rooikraanshout.

0: Skellywerk hierso natuurlik en ek luister graag na Ramkat Radio .co.za. Lekker dag vir almal.
1: Hi, I'm Alan Donald and you're listening to Ramkat Radio.

gravel de Wolves World, hier op Radio Drama met Voor die Storm Kom. Ik hoop dat ik hier nog lekker samen te zien op Ramke Radio op een 7.0. Het is amper 10 voor 8. En zo gaan die tijd hier vanaf voorbij niet, hè? Ja, als je daar maar die bultonkie of je ijsteekie in de TV zit, wil ik voor jou zeggen, krijg je jou seat recht. Maar je kan maar die volume nog top zo, maar die kan je beginnen eerst 8.30. Zo, laat jou dicht maar weg hier op Ramke Radio. Wel, ze hebben een prachtige voice note gekregen van Morne in Worcester, is hij? En Morne in Chamein, zijn prachtige vrouw, hulle blij altijd hier zo in Kraaibak. Ja, Kraaifontein Residence in the house. Welkom Morne in Chamein, is altijd lekker om samen met jullie te keren. Wat een eer, wat een voorrecht is dit niet. Wie interessant neem, Morne is in die orchidee bedrijf. Nee, ek het nie geweet dat hy in die orchidee, maar het lijkt vir my, Morne is een jong man, wat in die blom, die orchidee bedrijf is so. As jy in die mark is vir een orchideekie, of jy wil een daaikie, bel vir Morne. Huh? Lekker, Morne is baie, baie interessant om te sien. Ek sien, hulle is met die orchidee bezig. Nou, ek weet nie of het nou voltijdse ding is, en of het nou op die side is, he? Maar nie te min. As jy die mooiste orchidee, syd van die Sahara wil hee, gaan jy aan een Morne, en sy vrou hier so in Kraaibak. As ek reg Morne, as door die ding werk, he? Lekker, lekker, ek krijg prachtige boodskap hier van Rudolf Wacky, a.k.a. de Wolfman Dave van Friedenberg. Ja, lekker man, my ou vriend, sê naan, sê Rudolf. Net graag aan allemaal groet hier op Ramkat Radio, heerlijk warm weer hier op die Weskus vandag gehad, speel daar een nommerkie daar van om Willie Nelson, of die Kaapland Boer Orkees, baie groete vanuit Friedenberg, Rudolf alias Rob Wacky. My ou vriend, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom. Hy is altyd so lekker om van hierdie jong man te hoor. Hy is so'n lekker mens, prachtige mens, mooi familie. En my ou vriend, my ou naamgenoot, ek wil vir jou sê, welkom. Hy is altyd so lekker, lekker, lekker. Weet jy, jy praat nou so van die Vijfde Makkeland, Willie Nelson, of die Kaapland Boere Orkees. Nee, weet jy, Willie Nelson, is my ou country sanger ook gewees in die US of A. Nou hulle, kyk, ou Willie met sy breek gitaar, kyk, ou Willie Delsa, die ou country sanger, met so'n stikkere gitaar, nou, hy is nie een match vir ons Willie Nelson. Kyk, ons het eindelijk die oorspronkelijke Willie Nelson, mos hier by ons. Ja, hy is nou die country manie, maar hy is een boeremusiek man. So kom ek verduidelik gou vir jou mooi. Ons Willie Nelson is ver meer bekend as ou stikkere gitaar Willie Nelson, want as een man muziek maak soos hierdie, nee, dan sê ek nou vir jou, dan speel nie, hoenie. As, kijk as ons Willie Nelson, daar in Nassau country geblei het, daar in Amerika waar die country mense was, hierdie ou Willie Nelson, voor die verhoog, op die verhoog, voor Willie Nelson, van die country era. Ek kan een ding sê, ons Willie Nelson het definitief heel wat minder, 0 per mond, een dag al gerook, as wat die ander Willie Nelson. Kijk, ou Willie Nelson, het was een camper, ek noem het my country player, Willie Nelson. Die oud was so'n camper getravel, van een show na die volgende show. Hulle sê, die camper het nooit warm geword, of het nooit, sy engine het nooit warm geword, want het gedurig onder een dag al walle met die ouge operate.

Daar zijn Bobby van Jaarsveld met Butterflies, speciaal voor Chantel White. Chantel, bij je geluk met je

Ik wist dat je gezin geweest hier, genaamd George Jones. Who's gonna fill the shoes? Net hier op ramkwadradio.co.za. Zondag aan 6 tot 8 tijd voor Ramkwad Country. Samen met mij, Jannie Alipad, hier van die jachtkamp op en grill af hier in Hulstroom. Wat vanavond hier voor jullie is, recht van die langsveelplate af van die jaren 1970s. Vooral die wat om aan te gaan beginnen, kom juist in die jaren 1970. So country treffer van die 70er jaren voor jou partielik. Is wat vir julle nou, op wat vir julle later vir jou pad, skies, baie speciale verjaardag vandag. Hy is vandag precies 12 jaar oud, en sal nou vir hom baie geluk wees op die radio, maar ek ga ook nog boodskapje van een persoon af, vir hom, ons sal dan vir jou, so ietsie speciaal vir jou by lucht speel, en jy hoor nie, en ook hier van albums, vir